De mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam. Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
9: Meer energie nodig? Nightwatch, extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
14: Hey, ik ben Jos.

0: de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
3: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
4: 24/7 Spice.

Eddie Swims en Mr. Know-It-All bij 24/7 Spice. Een hele goeiemorgen. Je luistert naar de Spice Wake-up voor je vrijdagmorgen. Het is de laatste werkdag van de week en die gaan we samen opstarten met hele goede tunes. Jason Derulo, Carol G hoor je zometeen. Even kijken naar het weer. Het wordt zo'n 16, 17, misschien 18 graden. En het zonnetje laat zich vandaag lekker veel zien. Hier is Topic.

Nice to Each Other van Olivia Dean bij 24/7 Spice. Dit is je Spice Wake Up voor je vrijdagmorgen. Een hele goede morgen. Lekker geslapen. Mooi. Miley Cyrus draai ik zo voor je. De Omalay and Waste.

0: Miley Cyrus en Flowers hoorde je bij 24/7 Spice. Goedemorgen, mijn naam is Patrick. Je luistert naar de Spice Wake Up. Wordt een prima dagje vandaag. Misschien niet te warm aankleden. Het wordt 18 graden maximaal en het zonnetje laat zich hier en daar ook nog lekker zien. Je hoort Cat's Eye, Bad Bunny en Ed Sheeran binnen nu en 4 minuutjes op 24/7 Spice.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl

0: en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Hey. Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on. De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day. 24/7 Spice.

Live vanuit de hoofdstad luister je naar 24/7 Spice. Amsterdam Noord present. Goedemorgen. Het grootste hits voor Amsterdam, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en een stukje Zuid-Holland. Bad Bunny, Bomba en Stereo hoor je nu.

niet. Hij is nu weer helemaal hot. Nog steeds iedere dag miljoenen streams voor Billie Jean in Nederland. Lekker. Je luistert naar 24/7 Spice. Throwbacks draaien we zeker. Dit is er ook wel eentje hoor. Cassie, Me and You hoor je nu bij Amsterdam's nieuws.

0: ook klaar om de auto in te stappen onderweg naar het werk zometeen.
1: Nou, mooi.
0: Dan rijden wij lekker met je mee. 24/7 Spice via DHB+. En dan draai ik goede tunes voor je. Deal? Deze is ook lekker. Je lekker je vrijdagmorgen beginnen.

0: van mijn favorieten op dit moment. Ik hoop ook die van jou. Ira Star, moeilijke. Tornado hoor je bij 24/7 Spice. Binnen nu en 4 minuutjes hoor je bij Spice. Another en 54. Ik heb echt een spraakgebrek voor morgen. Another 54 Ultra, Ariana Grande. En ook Calm Down van Rema. Zometeen op Spice.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
10: Meer energie nodig? Nightwatch, extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
15: Hey, ik ben Jos Lammekoorn en ik help

0: strategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
3: 24/7 Spice. Extremely hot hits.

54 Ultra samen met Another bij 24/7 Spice. You're the talk to you. Dit is Spice. Prima dagje vandaag, 18 graden. En de zon gaat zich ook weer laten zien. Lekker. Dit is Ariana Grande.

Ja, meer van dit soort heerlijke throwbacks. Baby Bash hoor je, Sugar Sugar. Hoor je iedere donderdag bij 24/7 Spice in de Throwback Thursday Lunch XL. Nu Taylor Swift voor je. I knew it, I knew you. Goedemorgen.

0: Louis Capaldi, Forget Me bij Spice. Dit is je Spice Wake-up. En nu nog even onderweg naar het werk. Maar als je zo bent aangekomen op het werk, lekker even de computer aanzetten op 247spice.com. Ga je namelijk weer getrakteerd worden door mij. Mijn naam is Patrick trouwens. Op 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij. De allergrootste hits van Amsterdam, Noord-Holland, Flevoland en een stukje Utrecht en Zuid-Holland. Dan krijg je er ook nog eens een keer 10 achter elkaar zonder blabla en onderbrekingen. Dus blijf luisteren naar Spice. Dat doe je. Hoor je weer nu in 3,5 minuut. Yugel, Jamaican Bam Bam, ook Danny Ocean, Mereuso en De Bausa.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omeleg, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
2: Je stapt

0: Hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
1: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Snoop.nl/business.
1: Snooze.
2: Hey, Scrabble.
1: Scramblicious.
2: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
1: Scramblicious.
2: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
1: Scramblicious.
2: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren.
1: Scramblicious.
2: Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
1: Scramblicious.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
4: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

lekker veel muziek op je vrijdagmorgen. Ideaal om je nieuwe werkdag mee op te starten. Je bent misschien nog even onderweg naar het werk. Nou, zijn wij nog heel even je bijrijder of een middelpassagier. Ik heb Justy, Turn the Lights Off zometeen voor je. Throwback Dr. Dre, Still Dre met Snoop Dogg naar Dasha. En Austin, Bootstrap Working.

just the and turn the lights off met Jack Stout en John Urquhart op 24/7 Spice. Teddy Swims en Jonah Fraser draai ik zo nog voor je naar Dr. Dre. Lekkere throwback. Je hoort Still Dre met Snoop Dogg.

maken we toch in Nederland fantastische muziek, hè? Ja, je hoorde Jonna Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. Dit is Spice. Goedemorgen, wij zijn Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. We hebben er nu een 3 minuut 18 nog even Olivia Dean en So Easy naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 24-7 Spice. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Blijf luisteren naar Spice. Zometeen ga ik van start met een eerste ronde van vandaag. Van 10 Spice Hits op een rij bullshit vrij daarin. Cat's Eye, Imagine Dragons en Broederliefde.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Hey. Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
8: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
9: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: En 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
13: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

Fijne Stormzy O'Deal 24 Hours op 24/7 Spice. Je zit in 10 Spice, zit op een rij, bullshit vrij. En iedere donderdag tussen 11 en 2 hoor je bij ons de Throwback Thursday Lunch. En dit is ook zo'n lekkere throwback. Imagine Dragons hoor je nu. Whatever it takes.

Zurp en Mwaki met Sophia Natsou. En ja, dat is toch lekker zo, hè? Je werkdag beginnen, je laatste werkdag om precies te zijn. Met 10 Spice Hits op een rij Bullshit Vrijdag doen we de hele dag door tot aan 7 uur vandaag. Dan is het weer tijd voor een nieuwe uitzending, aflevering, episode van Musical Recipe van Vakvrouw. Met alleen maar de vetste tunes voor je in de mix een uur lang. Blijf luisteren naar Spice. Patrick hier, goedemorgen. Justin Bieber, Nicki Minaj, Eminem, Rihanna en ook Another Talk To You. Hoor je binnen nu en 3 minuutjes.

0: Lu.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo,

0: aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
1: Hey, ik ben Jons Labbekoorn en ik help om

0: je uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Je luistert naar 24/7 Spice. Lekker aan het werk al, dan mooi. Ik ook al sinds 7 uur vanmorgen. En we gaan je lekker de werkdag mee doornemen met ieder uur 10 Spice Hits op een rij. Bullshit vrij, straks ook weer om 10 uur. Another 54 Ultra, ook Carol G met Bruno Mars. Still draai ik direct voor je naar deze heerlijke throwback van Eminem. Rihanna, Love the Way You Lie.

dit was hem, de zomerhit van dit jaar. Je hoorde Another in 54 Ultra Talk to You. Dit is 24/7 Spice, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Met nu Carol G, Bruno Mars en Still.

geïnspireerd door een liedje van Hot Blood uit 1977. Een tijdje terug. Soul Dracula. En dit was dan Dracula van Tame Impala en Jenny. Goedemorgen, je luistert 24/7 Spice. Met de allergrootste hits van Amsterdam, Noord-Holland, Flevoland, stuk Utrecht en Zuid-Holland. Je hoort nu Ira Star. Dit.

0: Star en Rush bij 24/7 Spice. Mijn naam is Patrick, goedemorgen. Temperaturen vandaag 18 graden en het zonnetje gaat zich ook nog af en toe laten zien. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. Ja, dat neem je de hele dag door mee. Dit was de Spice Wake-up voor deze hele week trouwens. Iedere werkdag tussen 7 en 10 staan we lekker samen op. Starten we de dag op met Amsterdams nieuwste keuze voor hits. En ik ga je alvast een fijn weekend toewensen. Maandag ben ik er weer om 7 uur. Ik ga je achterlaten met 10 Spice hits op een rij bullshit vrij. Nou, dan zit je in ieder geval goed bij 24/7 Spice qua muziek. En straks om 4 uur is Werner hier, Werner Steenbergen. Met ook 10 Spice hits op een rij bullshit vrij. Lood je veilig de spits door als je om 5 uur de auto instapt. En om het een beetje af te sluiten allemaal, musical recipe van Vakvrouw. Dat is DJ bij 24/7 Spice en goede vriend van mij natuurlijk. En die gaat een uur lang de dikste tunes voor je in de blender gooien. En nou, er komt dan heel wat moois uit. Dus moet je zeker ook even je agendaatje zetten, alarmpje zetten. 5 voor 7, je radio aanlaten op 24/7 Spice. Ik wens je een mooi weekend. Cheers.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? 1 spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Snooze? Nee, Scrabble! Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervan.

0: Amsterdam.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: download de app en start met vinden.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
3: 24/7 Spice.

0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
0: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
8: Al dus het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
9: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
10: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdams nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de

0: van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Scrambles. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
0: Scrambles in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambles.com. Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Omelijk, get your egg on.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
3: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: De Beter Pickabillies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
11: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey yo! 24/7 Spice! 24/7 Spice!

0: avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren, zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam, the place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Grieks-I-U-H-O.
0: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
7: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
12: En dan 10 Spy zits op een rij. Bullshit vrij.
13: 24/7 Spice.

0: programma De Mooiste Stad van de Wereld. 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spice.

0: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy egg,

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.

0: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
9: En dan... 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

Belek. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your

0: fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo.

0: snooze.
1: Hey, Scrabble.
0: Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scramblicious. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Scramblicious. Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: 24/7 Spice.
9: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising, Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
7: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
8: En dan nu. Team Spice zit op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

0: rest in peace.
1: Snooze.
2: Hey, Scrabble.
1: Scramblicious. Upset Up North has their new healthy hotspot bij.
3: Scramblicious.
1: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
3: Scramblicious.
1: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de

0: Voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
8: En dan... Spice zit op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising, Hard Rock Café Amsterdam, Max Euweplein.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
6: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 spy staat.
10: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
11: 24/7 Spice. Het station van...
12: What's up? I'm Doja Cat.
13: Hi everyone, it's David Guetta.
14: Hey, I'm Miley Cyrus.
15: 24/7 Spice.

de mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
5: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising, Hard Rock Café Amsterdam, Max Euweplein.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
8: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
7: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
8: Tropische groeten.
9: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
10: 24/7 Spice.

0: Spice hits op, but I can't eat without you. De Kid Laroi mocht hem afsluiten. Nou, dat is toch een mooie eer, hè? Tien op een rij, Bullshit Vrij, dat waren ze weer. Met zometeen hier Justin Bieber, Omalay. En ik heb de Weekend Guide voor je. Dat is het libellen rubriekje op de vrijdag. Gezellig zo rond 16:45. Even kijken wat er in Amsterdam voor dingen te beleven zijn. Misschien heb je nog niks in de agenda staan. Ik geef je even wat inspiratie. Mocht je zelf iets weten, drop het even via WhatsApp. 247spice.com. Gebruik daar de WhatsApp-button.
1: Snooze.
0: Hey, Scrabble.
1: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Van Paverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit.

0: vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
7: 24/7 Spice. Het station van...
8: Hey guys, it's Rihanna.
9: Hi, this is Harry Styles.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: 24/7 Spice.

beetje zelfliefde kan natuurlijk geen kwaad, hè? Als je van jezelf houdt, kun je daarna ook van een ander houden. Zei een wijs man ooit eens. Ik weet niet meer welke wijze man trouwens. Je luistert naar 24/7 Spice. Vrijdagmiddag richting het weekend. En dat betekent dat het tijd is voor de Weekend Guide. Wat gebeurt er in Amsterdam? Daar begin ik eens even mee. Nou, morgen daar de allerlaatste tapt in het Rembrandtpark. Na 11 jaar neemt het Borrelfestival afscheid van deze locatie. Vanaf 1 uur 's middags kun je er speciaal bier en andere drankjes proeven. Er is eten, er zijn spelletjes, er is een karaokebar. En uiteraard kan je ook een dansje doen. Er zijn nog wat laatste tickets, maar je moet wel echt opschieten. Het is morgen van 1 tot 11 en het is dus in het Rembrandtpark. Dan iets heel anders, helemaal gratis ook. En misschien best wel leuk voor de afwisseling. Midden op het Amstelveld staat morgen vanaf 12:30 een compleet klassiek openluchtfestival in de planning. Het is dus geen stijve concertzaal, maar gewoon gezellig klassieke muziek luisteren met een drankje erbij. Eventueel neem je een picknickkleedje mee, een lekker drankje. Op het programma staan onder meer Mozart voor harp en fluit. Jong klassiek talent. Pianist. Oké, dit wordt me er eentje. Juliana Bezacchina met het Davids Bündler Chamber Orchestra. En s'avonds is er een grote finale met orkest en koor met onder andere Verdi. Ja, ik zit totaal niet in de klassieke muziek, maar mocht je er iets mee hebben, dan zegt dit je ongetwijfeld heel veel. Het is helemaal gratis. Nou, en dan nog even iets heel anders voor de zondag. Het is wel echt even toffe, want dan wordt in de RAI een grote platenbeurs georganiseerd. Er liggen tienduizenden LP's, singles, maxi-singles en cd's van handelaren uit heel Europa. Van hip-hop tot nederpop tot disco, jazz, punk, rock'n'roll. Je kunt het allemaal vinden. En ook van die typische obscure plaatjes waarvan je thuis vervolgens moet gaan uitleggen waarom je ze eigenlijk wilde hebben. Nou, online kost een kaartje €8,50. Aan de deur is het een tientje. En neem je kind mee dat onder de 15 is, dan is dat gratis. In de RAI dus van 10 tot 5 is dat. De Record en CD Fair, zo heet het officieel. Nou, dan nog een laatste. Zondag is rond de Meervaart het Sloterplas Festival. Is helemaal gratis in Amsterdam Nieuw-West met live muziek, DJ's, theater en een buitenprogramma rondom de Sloterplas. Begint om 12 uur en gaat door tot een uurtje of 10 s'avonds. Dat was de Weekend Guide voor Amsterdam. Ik hoop dat er wat voor je tussen zat. Dit is Spice, Ira Star zometeen en nu

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen.

Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: business.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
5: En dan... Team Spy zit op een rij. Bullshit vrij.
6: 24/7 Spice.

0: weet niet of je er al een beetje bewust van was, maar het is zover. Het is namelijk weekend!
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk!
0: Met zometeen op 24/7 Spice, Storm C&T Spice, het is op rij.

op 24/7 Spice. De laatste in deze ronde 10 Spice-hits op een rij. Met zometeen de Weekend Guide voor buiten Amsterdam. Hoewel niet helemaal buiten Amsterdam, want er staat een groot event op de planning waar je niet meer voor kunt inschrijven. Nee, de inschrijving zit vol. Maar je kunt wel als toeschouwer een belangrijke bijdrage leveren. Want er zijn heel wat mensen die jouw steun kunnen gebruiken. Hoe zit dit? Waar gaat het over? Ik ga het zometeen van me horen. En ik ga nu eerst even mijn schuur opruimen, want daar ligt nog het nodige.

0: Snooze?
1: Hey, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Scramblicious. Meer dan 6 miljoen eieren.

0: in Amsterdam.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F.

0: Griekzij UHO.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
4: 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

Ciara. Goodies. Op Spice. Hey, hallo daar. Het is tijd voor de Weekend Guide voor buiten Amsterdam. Hoewel, het is niet helemaal buiten Amsterdam. Want het is het weekend van de Dam tot Damloop. Die bestaat 40 jaar. En het hele weekend staat Amsterdam-Noord en ook natuurlijk Zaandam op zijn kop. Er worden verspreid over het weekend ruim 85.000 sporters verwacht. Nou, ik ben niet van de partij, want ik heb even een tennisblessure. Anders had ik heel graag meegelopen. Zaterdag overdag de Pink Ribbon wandeltocht en de mini Dam tot Damloop in Zaandam. En dan is ook nog de Damloop by Night met muziek en lichtacts. En zondag dan is natuurlijk de grote 10 Engelse Mijl. Die gaat van Amsterdam naar Zaandam. Dus Amsterdam-Zaandam naar de Zaandam, denk ik, ja. Ik heb hem nooit gelopen, ik heb geen idee, joh. En er is ook nog een fietsclassic en het Dam tot Dam Park. De 5 en de 10 Engelse Mijl zijn helemaal uitverkocht. Maar uiteraard kun je iedereen die meedoet wel gaan aanmoedigen. Je bent als toeschouwer hartstikke welkom. En het is gewoon feesten, hartstikke gezellig. En dan even naar Almere. Even lekker een kneuterig dingetje. Dat is bij mij om de hoek hier waar ik woon. Tijdens het oogstfeest van de Almeerse Wilde staat bij Stadsboerderij Almere een enorme lange tafel klaar voor de grootste picknick van Almere. Het principe is eigenlijk heel simpel. Je maakt thuis zelf een gerecht, een drankje of een toetje. Je neemt het mee en schuift aan. En zo deelt iedereen daar met elkaar. En ontstaat er dan een groot buurtrestaurant. Het is allemaal ter ere van 50 jaar Almere en 15 jaar Almeerse Wilde. Het is helemaal gratis om mee te doen. Maar het is wel handig om jezelf aan te melden, mocht je dit leuk vinden. Nou, nog meer dan? Jazeker, deze is nog wel even bijzonder. Want de Batavia maakt zaterdag haar laatste reis over het water. Het is het beroemde VOC-replica-schip. En het vertrekt na tientallen jaren bij Batavialand. En dat gebeurt niet zomaar. Het is een evenement dat van 9 uur tot 6 uur 's avonds duurt. En het afscheid van deze boot kun je gratis gaan bekijken. Ja. Aan die boot dus naar Amsterdam slepen, heb ik gezien. En dat is een hele happening. Nou, hartstikke leuk. Dat zijn zomaar even wat dingen waar je dit weekend jezelf aan kunt vergapen of wellicht aan mee kunt doen. Mocht je ook iets leuks gaan doen en je hebt er niks over gehoord. Ja, kan niet alles benoemen. Wel veel plezier mocht je wat leuks gaan doen. Zometeen hier op Spice, Jonah Fraser. Ik heb de Bausa voor je. En dit zijn Shakira, Burna Boy.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
9: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
10: Hey, ik ben Jos Lambeck.

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl. En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
1: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

superstar, ja toch? Roxy Dekker is onze eigen Nederlandse superster. De eerste vrouwelijke solo-artiest die de Amsterdam Arena wist uit te verkopen. Nou, dan heb je wel even wat op je naam gezet. Gaat volgend jaar allemaal gebeuren. Zometeen hier, Carol G. Ik heb Nelly voor je. Oh, een heerlijke throwback onderweg. En dit is Miss Sabrina Carpenter en Tears natuurlijk op

0: Don't Care. Ed Sheeran, Justin Bieber, 24/7 Spice. Hi daar, je hoorde een rondje 10 Spice Hits op een rij. Zometeen om 7 uur even geen 10 Spice Hits op een rij, maar wel Musical Recipe met Vakvrouw. De lekkerste muziek in de mix. Beetje urban, beetje dance. Eigenlijk van alles. En dat is echt de perfecte manier om je vrijdagavond te beginnen. Ook voor je klaarstaan, de Party Guide. Waar kun je helemaal losgaan? Had je aardlekschakelaar, ik heb een paar van die feestjes eruit gehaald. Blur Control komt eraan, Olivia Rodrigo ook en Teddy Swims.
1: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
2: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het Energy Shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock.

0: Café Cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren, zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP Rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam, the place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
2: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
3: 24/7 Spice.

Hit 'em up style. Oeps. Van Blue Control. Throwbackje. Even lekker richting je weekend, toch? Zeker. Het is vrijdagavond. En als je nog geen plannen, dan heb ik misschien wel wat leuke dingen voor je. Dit is de Party Guide op 24/7 Spice. Lofi neemt dit weekend afscheid van het buitenseizoen met een 16 uur durende day-to-night closing. Dat begint morgen om 2 uur buiten de courtyard. En daarna verschuift het feest via de color floor naar de club tot 6 uur in de ochtend. Wie zijn er allemaal? Amoral, Amanda Musty, Be Back to Back met Nicky Moody, Bianca, Ignes, Mary Lake, Nürburgring Live en nog vele en vele meer. De officiële Lofi-site zegt dat er nog tickets zijn. Dus mocht je dit leuk vinden, ga daarheen. Begint dus om 2 uur. Is op de basisweg in Amsterdam en gaat tot 6 uur door. Dus lekker tot in de late uurtjes. En wil je nog 1 keer naar het strand voordat het echt herfst is? Nou, dat kan. Want bij Bronze Beach in Bloemendaal is morgen Joy the Closing. Op de line-up staan onder andere Prank, Benny Rodriguez en Joss Dean. En belangrijk, er zijn ook nog kaartjes. Bronze Beach in Bloemendaal, daar moet je zijn. En ja, als je dan liever wat later begint, hè, als normale mensen naar bed gaan, zeg maar, dan kun je naar Shelter komende zaterdag. Onder de Adamtoren is Signal NYC, dat staat ongetwijfeld voor New York City, met Benny Rodriguez. Hey, die heb ik eerder gehoord. Is toevallig in town, dus pakt even een paar feestjes meer mee. Doodoo MD, Nathan Homan, Fucken, Jay Richards en John Paul. Begint allemaal om 11 uur. S'avonds en het duurt tot 6 uur in de ochtend. Dus lekker nachtfeestje. Heerlijk. Nou, dat zijn er zomaar even een paar die je dit weekend zou kunnen gaan bezoeken. Een paar goede feestjes. Ik hoop dat jij een lekker weekend tegemoet gaat. Ja. Wat ik ga doen? Niet zoveel. Nee. Rustig aan. Mijn vrouw is een weekendje met de vriendinnetjes op stap. Dus ik heb het rijk voor mezelf.

Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: Lidl.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Hallo.

0: snooze.
1: Hey, Scrabble.
0: Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scramblicious. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Scramblicious. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Scramblicious. Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scramblicious.com.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: 24/7 Spy. Backfrau. Musical recipe.

DW Dish of the Day. Fierce music. I

0: avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren, zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam, the place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: Hard Rock Rising is terug bij Hard Rock Café Amsterdam. Woensdag 23 september is het zover. De grote Hard Rock Rising Final Showdown. Kom luisteren en ontdek nieuw talent. Hard Rock Rising. Hard Rock Café Amsterdam. Max Euweplein.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
10: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
9: Aldus het Parool.

0: Zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
4: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
5: 24/7 Spice. Extremely hot hits.

0: Fijne Maluma. 24/7 Spice. En er is nu een momentje op de Nederlandse radio dat nooit meer zal gaan gebeuren. Tegenover mij staat niemand minder dan Lucas Degen.
1: Ja, doe normaal, doe niet zo.
0: Hoezo doe niet zo?
1: Alsof ik een of andere...
0: Jij bent een legende.
1: Alsof ik een of andere Gerard Joling ben.
0: Nog niet, nog niet.
1: Nee, nog niet.
0: Je luistert naar Spice, er bijna 9 uur, maar je hebt zelf een horloge, hoef ik je niet te vertellen. Blijf luisteren voor Shakira, Die Die, ook de Bauza Magnetic. En misschien nog een lekkere throwback uit de tijd dat Lucas nog gespierd, jong, strak en niet grijs was.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nightwatch. The power of nature. 100% plantenergie. Geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan. En zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch. The choice of a new conscious generation.
10: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 Spice.

0: Let's go. Shakira en Burna Boy, dat zijn van die liedjes waarvan je dan denkt over een paar jaar van, oh, dat was die WK-finale in 2026, waar Shakira optrad, weet je het nog?
1: Nee, ik dacht aan 2010.
0: Na 2010, dat is Waka Waka.
1: Waka Waka.
0: Nee, je bent weer in de war. Dit is 24/7 Spice. Waka Waka. We zijn hier in de studio. Wacht even, hier is ook Koen van Tijn. Ik zal even
2: een mededeling vanaf de directie.
0: Oh, hallo directie.
2: De directie is...
1: Waar is mijn bier?
2: De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor het komende programma. Alle meningen die geponeerd worden zijn voor rekening van Patrick van den Hoek en Lucas Degen.
0: Ja.
2: Nogmaals, de directie stelt zich niet verantwoordelijk voor het komende... Hoe lang is het?
0: Hoe lang wil je hier blijven?
2: Hoe lang is
0: het nog gezellig?
2: Nou ja.
0: Totdat niet meer
2: voor de komende uren programma in ieder geval. Let daarop.
0: Mocht je afvragen, ik zit nu in een Ubertje of in een Bolt of zo in Amsterdam. En je denkt van, nou, wat is dit? Normaal horen we allemaal goede tunes, 10 Spices op een rij. Er kwam een moment in ons leven vandaag, welgeteld 18 september 2026... dat er een aantal mensen, Herb en Peaches, reunited zijn.
1: Ja.
0: Ja, Lucas Degen in de studio.
1: Ja, leuk, lang geleden. We hebben elkaar echt lang niet gezien.
0: Wij zijn oud-collega's bij een ander radiostation geweest. Wild klopt. FM, dat is drama natuurlijk, maar wij zijn Spies. Hoe is het met Lucas vandaag?
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Alleen, ik heb altijd... September is voor mij altijd zo'n maand dat ik denk zo'n tussenmaand.
0: Net als oktober. Wat doe je nou met je handen?
1: Nee, maar september, het is geen zomer. Het is nazomer. Oktober is ook een beetje... Dus ik heb zoiets van, 18 september, is er niet iets gebeurd vandaag? Is er niks... Het is
0: nou, jawel. Er is zeker wel wat gebeurd.
1: Tussenmaand.
0: Heb jij wel eens iets meegenomen op airport of in het vliegtuig of zo... wat gewoon echt verboden was?
1: Nou, ik doe dus aan duiken...
0: Hè?
1: En als je gaat duiken,
0: heb je
1: dus juist niet snorken, maar ook duiken.
0: Ja, ja.
1: En er zit dan, om je bril schoon te maken, zit er zo'n poedertje, wit poeder in een zakje. En ik neem dat echt iedere keer mee. Iedere keer denk ik, dat moet ik misschien maar niet doen. Maar ik neem het, ik ben echt door honderden vliegvelden al geweest.
0: En een zakje wit poeder. Ja, heel kort, wat gebeurt dan? Want ze halen dat zakje poeder eruit en denken, we hebben er weer één te pakken.
1: Nee, het gaat gewoon naar de kookhond.
0: Oh, echt?
1: En die ruikt dat.
0: Heus. En die gaat gewoon niet zitten.
1: Nee, ja, maar verder, ik ben heel braaf. Dus ik heb geen gekke dingen. Ik heb wel een keer een verhaal gehoord van iemand die... Er kwam ineens tulpen uit de oor.
0: Je had de verkeerde bollen geslikt. Oh, wat heerlijk dit. Nee, waarom ik hier even... Over dingen meenemen in het vliegtuig die niet mogen zijn. Heb je gehoord van die powerbank? Mensen onderweg naar Curaçao, vlucht weer terug naar Nederland.
1: Ja, ik las het.
0: Powerbank het gewoon geëxplodeerd.
1: Nou, het is zo. Ik wist dat dus ook niet. Want ik zat vorige week in het vliegtuig. Maar je mag dus niet een powerbank opladen.
0: Klopt.
1: Want dan kan die ontploffen.
0: Maar waarom zou je een powerbank opladen?
1: Nou, omdat KLM heeft USB-C.
0: Oh ja.
1: En een powerbank heeft nog USB-3. Dus wat ik dacht, ik doe een USB-C-kabel.
0: Converter?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan fungeert de powerbank als een converter naar je Lightning iPad. Jezus. Lang verhaal.
0: Ja. Dit wordt echt heel technisch, dit.
1: Dus ja, technisch fouten.
0: Dus 24/7 Spies, Lucas, Patrick en aan de zijkant staat Koen van Tijn nog hier. Oud radiolegende naast ons in de studio. Nou ja, legende. Niet zo bescheiden, schat. Wat wilde ik nou zeggen? Nou, we gaan gewoon lekkere tunes draaien. En iedere donderdag nieuw bij 24/7 Spies is de Throwback Thursday Lunch XL. En dan hoor je dit soort liedjes. Ken je hem nog?
1: Ja, leuk.
0: Lekker man. Kaliber.

0: De Bauza Magnetic bij 24/7 Spice. Lekker nog in de auto aan het luisteren naar Lucas en Patrick op de radio. Wat is je vraag?
1: Nee, weet je wat me opvalt?
0: Nee.
1: Dat het jou nog niet is opgemerkt. Ik heb 6 tenen knoflook op toen ik hierheen kwam. Hè? Maar je hebt nog niks gemerkt.
0: Nee.
1: Ik denk 24/7 Spice.
0: Misschien komt het door dissonant van Koen van Tijn.
1: Wat is dat? Dissonant?
0: Dat is een moeilijk woord voor
1: ik
0: iets wat niet...
1: LTS, hè?
0: Wat heb je, LTS?
1: Ja.
0: Nee, dat is iets wat anders is dan de rest in de ruimte. Dissonant. Zoek het maar even. Meestal is met geluid, maar ja.
1: Dissonant.
0: Dissonant, ja, zeker. Ja.
1: Als ik ooit een dochter krijg,
0: dan noem je haar dissonant.
1: Dissonant.
0: Ja.
1: Dissonant. Dat is een mooie naam.
0: Maar vertel, je hebt wat heb je gegeten?
1: Nee, ik dacht
0: Italiaans.
1: Ik moet hem even noemen. Toco Monsoon, dat is mijn buurman, Martin.
0: Oh, leuk.
1: Martin, ja. En Lydia. Lydia wordt woensdag 50. Gefeliciteerd alvast. Dus dus ga er langs. Feliciteer Lydia. Maar wat ik dit vertel, die zit dus mij om de hoek. Ja. En ik ben er vanavond geweest eten. Dus ik denk, 24 spice. Ik denk, ga lekker spicy eten.
0: Ja.
1: Maar er zat ook wel toch nog knoflook bij. Maar je hebt niks gezegd van, god, wat heb je een toeter?
0: Nou ja, wel een toeter, maar dat heeft niks met de geur te maken.
1: Affe, ja. Affe.
0: Nee hoor.
1: Maar goed.
0: Oh, heerlijk op deze vrijdagavond. Ga jij nog wat doen dit weekend eigenlijk? Hebben mensen iets te doen dit weekend?
1: Ja, ik ben 2 weken op vakantie geweest en ik sport 0,0. Ik moet morgen echt weer gaan sporten. Zeg, heb ik een mountainbiken.
0: Ziet er goed uit hoor.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja. Ja, tot de pens, die zie je niet op de radio. En zondag is de Dam tot Dam loop. Maar mijn buurman die gaat hem eerst fietsen. Je kan dus de Dam tot Dam ook eerst fietsen en achteraf hem wandelen. Omdat ze die ruimte hebben ze toch afgezet.
0: Soort High Rocks.
1: Ja, dus dan kan je hem... dat vind ik best wel leuk. Dus de Dam tot Dam is dit weekend. Zo aanstaande zondag.
0: En hoeveel kilometer ga je dat doen dan?
1: Nee, ik ga het niet doen. Mijn buurman
0: jij niet?
1: Doen. Nee, ik ben daar niet. Ik ga zaterdag mountainbiken.
0: Nee, maar dit is een hint voor jou.
1: Oh, okay.
0: Misschien moet je ooit eens meedoen aan zo'n... Hoe noem je dat? High Rocks training. Misschien te hoog gepakt hoor je, maar... Ben je Stranger Things kijken? Heb je het gezien of niet?
1: Nee, ik kom niet verder dan het intro. Ik vind het een hele leuke
0: intro ook echt. Ja.
1: Nee.
0: Oh, het origineel van Kate Bush en Kim Petras maakte er deze versie van. Je luistert naar 24/7 Spice, Lucas en Patrick on the radio. Dit is Running Up That Hill.

0: welkom.
1: Beyoncé. Voor de ring on it. Hoe gaat het met jou, Lucas? Ben je al getrouwd?
2: Nee, natuurlijk.
1: Verliefd, nou, verloofd of getrouwd?
2: Nee, ze wil niet trouwen. Voordat ik het vroeg, zei ze: we gaan niet trouwen, hoor.
1: Oh,
2: waarom niet?
1: Zijn op je knieën?
2: Dus ik,
1: nou, dan maar wat anders.
2: Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel al 20 honeymoons gehad qua reizen.
1: Ja, je hebt de ene honeymoon naar de andere. Voor het geval je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Roepen we al 6, 7 jaar. Maar we blijven nieuw, fris. Met onder andere zometeen de nieuwste van Carol G. Die heet Baby Wow. En die is echt wauw, Lucas. Ja. En waarom draai ik nu een kerstbedje, zoals het heet, in de radiotermen. Dat heet een bedje waar je overheen praat. Omdat ik dus, zuinig als ik ben, een paar dagen geleden in The Action was.
2: Ja.
1: En wat verkopen ze daar? Kerstspullen tot en met. Overal is het al kerst.
2: Ja, het is niet
1: grap. Het wordt 25 graden over een paar dagen. En we hebben het over kerst. Dat kan niet!
2: Ik heb hier de berekening.
1: Dat kan echt niet.
2: Nog 97 dagen en 3 uur. Dan is het kerst.
1: Oké, ik dacht, dan vergaat de wereld.
2: daar heb je gewoon websites van.
1: Oké, wanneer is het kerst? Wil je wat lekkers horen op deze vrijdagavond? Officieel zijn het Patrick en Lucas. Ik, noem je dat? Ik was mijn handen in onschuld.
2: Ja.
1: Ik ga zo naar huis.
2: Ja.
1: Dus wat er de rest van de avond gebeurt, sta ik niet voor in. Maar wel erg gezellig dat je er bent, Lucas. Want Lucas, wij maken al... laten we ons niet te oud voordoen. Wij maken al zeker meer dan 10 jaar radio met elkaar.
2: Nou,
1: we zijn nog bijna 31 nu.
2: 2 jaar geleden hadden we ons jubileum moeten vieren.
1: Ja, precies. Oh my god. Hey, en Patrick, die eventjes de technische zaak aan het regelen is. Leuk dat je er bent. Lucas Degen, Koen van Tijn hier. Die gaat zo signing off. En Patrick van der Hoek en Lucas die gaan nog eventjes door tot ongeveer een uurtje of 4 morgenochtend.
3: Yes.
1: Hier op 24/7 Spice, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Met deze geweldige van Carol G.

0: Nice to each other. Vind je het een lekker liedje, Lucas? Jij kent het allemaal niet,
1: hè? Ja, fantastisch. Ik heb alle albums.
0: Ze heeft er maar twee. Oh. 24/7 Spice, nice to each other. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor iets. Lucas en Patrick hier. Goedenavond, vrijdagavond.
1: Oh, ik ga je zometeen een Nederlands plaat laten horen die hier op dit sampletje precies lijkt. Roll Over the Disco.
0: Oh, gaan we hem even opzoeken.

0: En Lucas, jij vertelt mij net iets. Ja, ik ben verbijsterd.
1: Ja, ik heb ooit stage gelopen. Mijn stagebegeleider was audio-engineer. En die heeft een nummer geproduceerd, Noodweer, in de disco. En dat is gewoon hetzelfde loopje als wat we net hoorden. Ja.
0: Ja.
1: Nou, 83.
0: Heel oud dit, hoor.
2: Ik heet Jan en ik kom haast elke week.
1: Nou, dat ding, dat gitaartje. Bum, bum,
0: bum, maar als je hem dan er even bij pakt. Even Another F54 Ultra. Ja. Ja.
2: Vanavond
1: heb
2: ik mijn haar
1: gefeund. Ja,
0: ja. Ja, ik geef je gelijk. Ik geef je gelijk. Lucas, voor alle Wikipedia feitjes. Dus 24/7 Spice. Hou je radio aan op Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Bruno Mars, The Weeknd. En ook UGL, Jamaican Bam Bam. Binnen nu en 3 minuutjes.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
10: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten nadel. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: in de zomer dit. Risk It All, Bruno Mars bij 24/7 Spice.
1: Als je naar Google gaat en je tikt iemands naam in...
0: Ja.
1: En je doet niks, dan zie je een drop-down met...
0: Wat mensen... is er op gegoogeld op iemand te
1: Nou, wat denk je bij Bruno Mars?
0: Wat is er bij Bruno Mars gezond? Nou,
1: afkomst, concert, partner, lengte. Bruno Mars lengte. Waarom wil je dat weten?
0: Met de lengte van wat? Wacht even, Koen pakt de microfoon. Wat zei je, sorry?
1: Hij is best wel klein, zegt hij.
0: Hij is best wel klein.
2: Maar welke lengte bedoelen ze dan? Welke lengte bedoelen ze? Nou,
1: de Mars van vroeger was blijkbaar heel groot, had ik begrepen.
0: Ja, dat even te zijn. En nu heb je dus een Mars en die heb je keer twee, zeg maar. En hebben ze door de helft gedaan. Dat is jammer.
2: Anyway.
0: Ja, wat wil je zeggen nog?
2: Nee,
0: dit was het. Koen wilde
2: met
0: wat
2: wie heeft Bruno Mars een relatie? Heeft Bruno Mars kinderen? Wat is er gebeurd met Bruno Mars? Mensen die onder de steen hebben gelegen, kennelijk.
0: Jezus Christus.
2: Ja, dat zijn de vragen.
0: Maar wat is er gebeurd met Bruno Mars dan?
2: Nee, dat is de vraag. Nou, kan je erop klikken. Het is heel oldschool.
0: Het is radio, hè? Is een microfoon.
2: Voordat je ooit ChatGPT had je Google.
0: Ja. Oh, joh, echt?
2: Het is een beetje alsof je naar de bibliotheek gaat.

0: Stormzy op 24/7 Spice en Odile 24 Hours. Lekker op je vrijdagavond, Lucas en Patrick hier. Net een berichtje binnengekregen van Marco Koren, schrijft topzender gezelligheid. Luistert in, ik heb nog even geappt met hem. Waar luister je? Hij schrijft Zwanenburg in de auto op DAB+. Oh,
1: leuk, wat is het 06-nummer, het WhatsApp-nummer?
0: 0643735655. 0643735655. Kun je WhatsAppen met studio van 24/7 Spice. En Koen is naar huis, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, die is weekend vieren, ja.
0: Ah, wat jammer nou. Ja, graag voor een gast.
1: Of naar het buitenland.
0: Naar Rio, gezellig. Dat kan ook. Nu is Spice, hou je radio aan. Zometeen Teddy Swim, Samber en ook Carol G.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spice staat.
6: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
7: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
8: Hey, ik ben Jons Labbekoorn en ik help

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
5: 24/7 Spice.

0: Kunnen wij heel even een selfie doen, Lucas?
1: Wacht even. Oh.
0: Camera omdraaien. Ja hoor. Instagram @LucasDeeg of @Patrick Veduk. Je hoort Teddy Swims bij 24/7 Spice. Lekker op je vrijdagavond even, nou, met twee vrienden. Gewoon even die naast je in de auto zitten of in de Uber of de Bolt. Lucas, ga je nog wat leuks van het weekend eigenlijk?
1: Dat heb ik toch net verteld. Ik ga mountainbiken morgen.
0: Ja, nee, tenminste, dat is het plan. Nou ja, je wilde meedoen aan zo'n city swim.
1: Ja, er is, nee, zondag is dus de Dam-te-Dam-loop.
0: Wedloop, wilde ik zeggen.
1: De Dam-te-Dam-loop.
0: Ja.
1: En, maar mijn buurman zei dus dat je vooraf, voor de Dam-te-Dam, kan je het parcours fietsen.
0: Ja.
1: En na, volgens mij na het, de Dam-te-Dam kan je hem wandelen.
0: Oh.
1: Dat laatste weet ik niet zeker, maar vooraf fietsen kan sowieso.
0: Maar even serieus, hè? Tegenwoordig, ik zie, als ik mijn Instagram open, ik zie allemaal mensen met Hyrox. En, weet je wat Hyrox is?
1: Is dat zo'n vestje? Zo'n...
0: Nee, Hyrox is... Sukkel. Hyrox is zeg maar dat je een soort marathon doet, zeg maar. Dus heel hard lopen en fietsen en zwemmen, alles tegelijk.
1: Triathlon heette dat.
0: Ja, een soort triathlon, maar dan echt high speed.
1: Oh,
0: nee. Is dat niet dat voor jou?
1: Nee joh, ik ben hartstikke lui, man.
0: Wat zei de cardioloog vorige week toen je langs was? Was
1: het goed, hey, Lucas, ben je er weer?
0: Lucas. Dit is 24/7 Spice. Patrick en Lucas hier. Of Lucas en Patrick, mag allebei. En dit is een plaat die jij ongetwijfeld vaak hebt gedraaid op de radio.
1: Wat is dit goed.
0: Ja, is dit goed?
1: Hoe zit het met die rechtszaak? Volgens mij is de verdachte nu... die de zaak loopt nu.
0: Ik heb het niet gevolgd. Erg, hè?
1: Maakt ook niet uit.

0: Wanneer is voor het laatst geweest, Lucas Deeg tegenover me, Patrick hier, dat jij tegen iemand hebt gezegd, ja, ik vind het echt vreselijk dat ik jou van mij heb laten houden. Wanneer is het laatst...
1: Hè? Wat is dat voor een vraag?
0: Hate That I Made You Love Me. Titel van Ariana Grande die we net draaiden, maar...
1: Die gaat mij op vrijdagavond iets te ver. Hoe I hate that...
0: Is dit echt zo'n moeilijke vraag? Wanneer was de laatste keer dat jij tegen iemand hebt gezegd...
1: Ja.
0: Ik baal er echt van dat ik jou van mij heb laten houden. Snap je hem nu?
1: Ja, leuke grap.
0: Ja, nee, het is geen grap, het is een vraag. Het
1: spijt me dat je mij... Nee, ik zeg dat heel vaak.
0: Echt?
1: Dan zeg ik van ja, dan heb ik weer iets gedaan.
0: Yeah.
1: Wat echt niet door de beugel kan zeggen. Ja, je houdt van mij.
0: Want noem eens iets.
1: Ja, mijn vriendin. Dat zeg ik, je houdt van mij. Dan heb ik weer de vaatwasser niet uitgeruimd.
0: Ja, maar dat zijn
1: ik
0: de dingen
1: de
0: die we niet,
1: niet
0: willen
1: goed
0: horen.
1: Gedaan. En dan zeg ik van ja, maar je houdt van mij. In plaats van ik zeg ik hou van jou, dan zeg ik je houdt van mij.
0: Ja, maar dit zijn niet de dingen die wij willen horen.
1: Ja,
0: wij willen wat sleaze.
1: Nee, dat heb ik echt niet. Ik ben heel braaf. Ik ben heel saai.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nee, joh. Okay.
1: Over Ariana Grande gesproken. Ik had het toch net over in Google. Als je iemand zijn naam intikt, dan kan je erachter
0: vinden. Wat komt erachter te staan?
1: Ja, ja, ja. Staat die serieus? Waarom ziet Ariana Grande er zo anders uit?
0: Nou,
1: wat heeft ze met haar gezicht gedaan?
0: Nee, maar misschien dat jij niet in deze generatie zit. Maar nee. Ariana Grande is gestopt met alle optredens. Mijn en God. Het hele, concertenreeks die ze zou doen. Waarom? Omdat zij is heel slank geworden. Niemand weet nog waarom. Maar echt mager, slank. Ja. No shaming, whatever. Maar daardoor heeft ze dus heel veel haat gekregen. En heb ze op een gegeven moment gewoon gezegd... jongens, jullie zijn zo hatelijk. Ik stop met al mijn optredens.
1: Maar is ze misschien gewoon ziek?
0: Anorexia misschien? Zo
1: nou, of ze is gewoon...
0: Of ziek?
1: Wat zielig.
0: Zo had je opgelopen in Amsterdam, onlangs misschien. Geen idee. Even het mondje open en dan we zijn in de kerk. Dit is 24/7 Spice, Amsterdams nieuwste keuze voor hits. Lucas Degen tegenover me. Mijn naam is Patrick. Zometeen Carol G, Still met Bruno Mars, ook Olivia Dean, Samber. Allemaal tunes die Lucas in ieder geval niet kent. We gaan zometeen even Peaches en Herb draaien met Reunited. Goed, dat ken je wel, denk ik.
1: Herpes.
0: Herpes.

0: Somber, maar dat zijn we zeker niet vanavond. Het is vrijdagavond, Lucas en Patrick hier op 24/7 Spice.
1: Vraagje. Ja, jullie draaien geen rock, toch?
0: Nee.
1: Zoals
0: nee.
1: Evanescence?
0: Nou, Adam Lambert of zo is wel lekker.
1: Nee, want Evanescence, ken je Evanescence?
0: Is dit echt een vraag?
1: Daar wil ik dus heel graag heen. Maar die zijn uitverkocht. Die zijn aanstaande dinsdag in de Ziggo Dome. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dan doe ik toch een VIP-kaart.
0: Maar Evanescence is van dit, toch?
1: Ja. Ik vind het fantastisch.
0: Jezus, wat een heroïne muziek.
1: 20 jaar oud dit alweer.
0: Ja, I know. Nou, even heel klein stukje.
1: Liefdesverliet, verdriet, lief.
0: Wake me up! Woo! Schat, dit is toch heroïne muziek. Dit wil toch niemand meer horen? Is er nog doelgroep voor?
1: Nou ja, zijn er nog mensen voor? Oh. Weet ik niet, maar ze staan dinsdag dus in de Ziggo Dome.
0: Leuk. Ja, voor jou dan niet, voor mij. Nee, ja, ik zou je heel eerlijk vertellen. Vroeger luisterde ik ook heel veel naar metal en dat soort muziek. Zal ik je laten horen waar ik naar luisterde vroeger?
1: Hallo. Ik ben heel benieuwd.
0: Ben je slaapgevallen?
1: Nee,
0: ik
1: ben heel benieuwd.
0: Ik luisterde vroeger naar een beetje van dit. Zal ik iets verder spoelen? System of a Down.
1: Je had zo'n zwarte broek aan met zo'n ketting.
0: Ja, tatoeages. Oh, die heb ik nooit gehad. Nee. Een beetje gothic.
1: Evanescence.
0: Nee, ik kan niet skaten.
1: Oh, okay. Nou. Als ik jou, stel ik geef jou 100 euro. Naar welk concert zou je gaan? Welk concert zou je willen gaan?
0: Van een artiest die nog leeft of overleden is?
1: Nee.
0: Oh, nog leeft. Oké. Okay,
1: ja. Gaat niet naar Freddie Mercury.
0: Nee. Dat zou heel moeilijk zijn. Ja.
1: Wie zou je graag willen zien?
0: Ja, jezus, een goede vraag. Nou, als ik de vraag even terugstuur naar jou, ik ga erover nadenken.
1: Oké, maar welk genre?
0: Ja, toch wel pop, denk ik.
1: Oké, nieuw of oud?
0: Het liefst oud.
1: Level 42, Simple Minds.
0: Ja, leuk. Running in the Family.
1: 1 mei, Simple Minds met Level 42.
0: Don't you forget about me.
1: Serieus. Ja.
0: En waar zou jij dan naar zo komen?
1: Ik ga dus... ik heb dus in oktober... omdat we mijn moedersverjaardag vieren we in Gent. In dag.
0: Oh, leuk.
1: Maar
0: leuk,
1: dat is in hetzelfde weekend als Scooter.
0: Scooter.
1: Ik ga dus naar Scooter. Ik denk niet dat onze luisteraars dat kennen... want dat is niet het genre van 24/7 Spice.
0: Nee, is ook niet...
1: Maar dit is een Duitse met het blonde haar. Een soort.
0: Kijk, dus jij gaat hardcore. Eigenlijk van dit...
1: Ja.
0: Naar dit. Naar dit. Ik zal even iets verder spoelen. Maar
1: ja, ik wil even verder spoelen, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel breed.
0: Maar het verschil.
1: Ja.
0: En dan heb je deze herrie.
1: Ja. Ik ben heel divers.
0: Van heroïne muziek, dat wil toch niemand meer horen? Goed, dit is Spice. Zullen we even een liedje erin nog even?
1: Ja, is goed. Ja,
0: you Gal.

0: 24/7 Spice. Extremely hot hits.
1: I've seen the devil.

0: 24/7 Spice met The Weeknd en Popular met Madonna en Playboy Cardi.
1: Madonna.
0: Tegenover mijn Playboy, Lucas.
1: Ik was vorig weekend in Lissabon en ik zag een poster met... Ik dacht, wie is dat Madonna? Die is helemaal... Er was geen moedervlek op haar gezicht. En ik vond haar leuk.
0: Lucas.
1: Ik vind Madonna niet meer leuk.
0: Ken jij het fenomeen filters?
1: Ja, sorry. Ik had
0: dankjewel.
1: Nee,
0: ik check het eventjes.
1: Leuke vrouw, Madonna. Oh, ik zou daar naartoe willen. Geef me 100 euro en ik koop een ticket voor Madonna.
0: Ben je ooit wel eens naar Madonna geweest?
1: Nee, wel George Michael.
0: Ik ook. Ik ben ook George Michael geweest. In de O2 Arena in Londen.
1: Oh, echt?
0: Maar dat is echt lang geleden
1: al. Precies 20 jaar geleden in de Ziggo... Nee, Arena
0: nee,
1: was
0: Ziggo
1: dat.
0: Dome. Nee, Ziggo Dome. Was op Arena, ja.
1: 20 jaar, precies 20 jaar geleden.
0: Wow. Net een berichtje binnengekregen van Tamara. Zei ze, ik zou nog wel eens naar een concert van Prince willen als hij nog had geleefd.
1: Ja,
0: zeker.
1: Leuk verhaal over Prince. Hij heeft ooit in Rotterdam in de Ahoy...

0: over Prins. Dat is gemaakt volgens mij door NTR Blauwe M&M's.
1: En
0: dat
1: Blauwe is, M&M's?
0: Dat is echt een leuke podcast. Ja. En die gaat over Prins en de onderhandelingen in de Vredenburg Utrecht.
2: Oh, wauw.
0: Het is echt een leuk verhaal. Dan staat hij te poelen en te tafelvoetballen. Anyway, ik sla weer door.
2: Filter. Nee, je hoeft filter. Niet door te slaan. Maar ik vind het wel leuk om even te horen. Want ja, ik weet veel van muziek, maar ik hoor van jou soms verhalen. Ik denk van, huh,
0: Prins. Lachen, man.
2: Prins, leuk.
0: God. Leuk. Goed. Dank voor je WhatsApp.
2: Dan moet je lekker naar 24/7 Spice blijven luisteren. Draai namelijk geen Prins. Maar nog een ander leuk zendertje voor je. Hey Joe. Zometeen Olivia Dean en Cat's Eye. En oké, okay, de dames van Cat's Eye. Leuk meidengroepje.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja, ik zie het aan je gezicht. Dat je weer die ketten. Oh, je moet echt bij Radio 2 gaan zitten, schat.

0: Lekker, hè? Olivia Dean en So Easy to Fall in Love bij 24/7 Spice op je vrijdagavond. Lekker. Och. Lucas en Patrick hier.
1: So Easy to Fall in Love. Even, als we kijken naar statistieken. Welke maand ben je het meest verliefd geweest?
0: Oh, verliefd. Nee.
1: Ja, had gekund.
0: Ja, weet ik
1: wel. Wat is jouw conversiemaand?
0: Mijn conversiemaand.
1: Ben jij een zomerman of een...
0: Zomerman, zeker.
1: Ja, dus ja. In de winter niet?
0: Nee, in de winter...
1: Ik omgekeerd.
0: Zal ik je wat vertellen? Een vriend van mij heeft een boot. Die woont in Utrecht.
1: Ja.
0: En die heeft dan tijdens de zomer heel veel aanspraken. Mensen die langskomen en op de boot en thuis cocktailavondje. En godverdomme. In de winter. Helemaal niemand ziet hij of hoort hij. Ik vind dat echt lelijk.
1: Ja, dat is niet aardig.
0: Ja, groetjes aan Ed trouwens. Ed, als je zit te luisteren. Maar ja, mijn beste conversiemaand is toch wel juli. Juli, augustus.
1: Ja, oké.
0: En bij jou?
1: Nou, ik ben dus een winterman. Ik heb nog geen toplichaam. Dus ik moet het hebben van grapjes en samen Netflix op de bank. Dus jij bent een winterman. Op een gegeven moment kom ik erachter. Is serieus. Ik merkte gewoon dat ik gewoon vroeger... Toen merkte ik dat ik in de zomer niet zo succesvol was. Weet je wat? Ik laat het gewoon varen. Nu is het de tijd voor de knappe mannen.
0: Mijn tijd
1: komt er dan ook door.
0: Nee, maar Lucas, je cijfert jezelf zo weg. Je bent ook zelf best wel, luister goed naar de frasering, best wel een knappe man.
1: Ja, maar dit is toch wel...
0: Dit is droevig. Ja, laat maar, daar zullen we het niet meer over hebben.
1: Nee, precies. Anyway,
0: hoe was dat vroeger bij jou, het converteren?
1: Nee, ja,
0: conversie?
1: Het was op een gegeven moment zo erg. Ik had een website en daar had ik een grafiekje opgezet met...
0: Oh god, ik voel me aankomen.
1: Ja. Ik had gewoon Photoshop. En dan konden mijn vrienden zien of ik goed in de markt lag of niet. Dus ik had gewoon een grafiekje.
0: En op basis waren... wat waren die grafiek? Gewoon random.
1: En zoenen en 06 nummer scoren. Weet ik veel. Was gewoon
0: in jouw geval 0906.
1: Leuke gimmick.
0: Anyway. Het is 24/7 Spice.
1: Je had erbij moeten zijn.
0: Echt? Ik had het liever willen overslaan. Even een plaat draaien uit 2000, wat is dit? 7 of zo, 6 denk ik. Jij kent dit, Britney Spears Toxic.
1: Yes.
0: Laat maar, Spice.

0: moet ik sporten.
1: Maar wacht even, jij zei net een uurtje geleden, als je mocht net ingeschakeld zijn, Lucas en Patrick hier, op Spice. Jij zei een uurtje geleden tegen mij, ja, nee, ik sport niet.
0: Ik sport nooit. Maar morgen ga ik mountainbiken.
1: Ja, nee, dat weet ik, maar...
0: Heb je een Apple Watch?
1: Ik heb zeker een Apple Watch.
0: Wat is jouw hartslag nu?
1: Wil je nu mijn hartslag weten? Ja, ik druk nu op het hartje.
0: Niet als je naar me kijkt, maar wat is jouw hartslag?
1: Nee, dan gaat hij heel laag.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Hij is hem aan het meten.
0: Onder de 90 als het goed is.
1: Nee, niet 109. Hoezo 109?
0: Nee, onder de 90.
1: Onder de 90. 102.
0: Serieus?
1: Ja, 102. Ja, ik ben een beetje zwaarlijvig.
0: Dat is hoog. Dat
1: zou je niet zeggen.
0: Maar als je sport...
1: Dan gaat omhoog als ik naar je kijk. Ja, 104. Ja, ja, ja, 100. Oh, nu zakt hij af. Ik keek weer naar beneden.
0: Nee, maar ik heb dus, als ik ga mountainbiken, schiet hij naar de 140, 160.
1: 140.
0: Dat is goed. Maar 175, dan moet ik echt gaan stoppen.
1: Heb je dat gehad? Ja,
0: dat is dus, dat schijnt niet zo goed te zijn.
1: Jezus.
0: Dus even dat terzijde. Ik wou nog even een bruggetje maken over Britney Spears en Toxic.
1: Ja. Heb je een toxische relatie of zit het goed?
0: Nou, dat is een weekendtip. Mocht je niet gaan sporten en gaan Netflixen. Toxic relation. Of toxic.
1: Ja, zoek het even op. We hebben hier gewoon Google of ChatGPT, whatever.
0: Toxic story. God, nou ben ik op het. Dan loop ik mezelf weer vast.
1: Uh-oh. Lucas is wel te vergeten hoor.
0: Maar het is een
1: Netflix-serie?
0: Een tip.
1: Oh, een tip. Wat moeten we kijken op Netflix, zeg maar?
0: A Toxic Love Story.
1: A Toxic Love Story. Waar gaat het over? Even in een synopsis.
0: Nee, maar dan geef ik...
1: Heel kort. Waar gaat het over?
0: Nee, ik kan het echt niet
1: uitleggen. Toxische relaties.
0: Oké, laat ik het zo uitleggen. Je kijkt naar de serie en denk je halverwege... maar dit is toch al de clue? En dan, dan ben je pas halverwege. Dus dan komt er nog een heel verhaal. Dan denk je, hè? Hoe gaat dit aflopen? A Toxic Love Story, aanrader Netflix.
1: Ga checken op Netflix. Lucas en Patrick hier op Spy. Zometeen Fresh, Bare Minimum. Ook Haley Steinfeld. En Jonna Fraser, blijf luisteren.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
6: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spy.

0: De gedachte waarmee Lucas Degen iedere ochtend opstaat. I was so much younger yesterday.
1: Ja, maar dezelfde gedachte heb ik. Potverdorie, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden. Morgen ben ik knapper dan vandaag.
0: Echt?
1: Ja, dat is echt zo.
0: It's 24/7 Spice. Ik vond het leuk met je,
1: ja,
0: Lucas.
1: Ik ook. Ja,
0: ja. Zullen we dat vaker doen?
1: Ja, graag. Leuk, vind ik leuk.
0: Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Als je blijft luisteren naar 24/7 Spice, hoor je zometeen na 11 een nieuwe ronde van 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij. Wat zit je te lachen?
1: Hey, vind ik een leuke term.
0: Leuke term?
1: Ja, bullshit.
0: Omdat we
1: vrij.
0: Bullshit op de radio,
1: ja,
0: zeggen.
1: Bullshit vrij.
0: Mag dat niet dan?
1: Nee, ik zit gewoon. Ga door.
0: Ga door ook echt. Maandag hoor je mij weer op 24/7 Spice. Lekker je maandagmorgen opstarten tussen 17 met de Spice Wake Up. Ik ga je vanuit hier in Amsterdam Noord een fantastische. Hoe zeg je dat? Een fantastisch weekend toewensen. Ja, nee, ik moet wel even aardig zijn naar de mensen natuurlijk. Ik probeer heel even dat noemen wij het nachtsysteem. Ken je dat nog wel vroeger?
1: Een nachtrobot, ja.
0: Het heeft er geen zin in. Heb jij nog wat leuks te vertellen, even kort?
1: Nee, dat... wat ik 100 keer heb gezegd, morgen ga sporten.
0: Nee, dat weet ik. Maar wat ging ik nou doen? Dam tot dam loop, maar je ging fietsen.
1: Zondag is het Dam tot Dam. En daar krijg je een hele mooie medaille. En dan is het heel de tasjes en mensen allemaal hun jassen kwijt. Dus maar hou het weer goed in de gaten. Ik heb het even niet gekeken wat het weer gaat doen. Maar het is heel belangrijk dat je goed voorbereid bent voor de Dam tot Dam.
0: Oké. Okay. Nou, blijf luisteren naar Spice. Zometeen 10 Spice hits op een rij. Bullshit.

Boeingboeing.nl. Mis niks en sla je slag. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: www.bol.nl/business.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
11: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten uit verschillende regio's van China en unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
12: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

Toto.nl. Mis niks en sla je slag. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: business.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo.

0: Discovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
2: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam-Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shinen met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey yo! 24/7 Spice!
7: 24/7 Spice!

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
2: Hey, ik ben Jos Labbekoorn en ik help

0: strategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: Met Relaxed Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl. En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
8: 24/7 spice.

0: not crazy, you know?
1: No. 24/7 Spice. Extremely hot hits.

de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.